Vrijdagavond om 10 uur. PB Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Hallo.
3: Jouw iPhone wordt nog cooler met de Pidi Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de Pidi Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar Pidi Radio.

0: voor je favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entree geld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Take Pidi with you for on the road. Go to your favorite download store to download the Pidi Radio app and stream Pidi Radio on your mobile device.

that I didn't do it, that I'm not here.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtmacht weer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: Feel the love.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: favorites now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Voor 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Scan je DAB Plus radio, selecteer Gay Radio PIDI en zet hem aan.
5: Get ready for your favorite DJ!
6: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

Goedemorgen luisteraar, welkom. Het is weer zondag. De week is voorbij gevlogen en we zitten alweer in juli. En we gaan beginnen. We hebben een leuke playlist natuurlijk. En voor ieder wordt wil, zoals mijn motto luidt. Van jazz tot funk, van disco tot dance. Listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I hope you enjoy the music, so let's start. Ja, we gaan beginnen deze zondag met een nummer van Ghoul and the Gang. En ze hebben heel veel hits gemaakt. En helaas is er kort geleden een bandlid omgekomen bij een auto-ongeluk. Je gaat luisteren naar Ghoul and the Gang met het nummer Straight Ahead uit 1984.

Ja, je hoorde een track van Laura Puccini en het nummer wat je hoorde was Strani Amori, speciaal voor mijn luisteraars in Italië. En de opener van vandaag was een track van Ghoul en de Gang. Oké, we gaan naar track 3 op deze zondagochtend als je net inschakelt. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone, iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan naar een track van Bobby Brown, Two Can Play That Game.

The Only One van Lionel Richie, ooit begonnen als liedzanger van de Commodores. Nou, we zijn aangekomen bij het vaste item van dit uur, de Golden Oldie. Dus we gaan een stukje terug in de tijd. Als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Leuk dat jij er ook weer bij bent. We gaan naar de Golden Oldie, Nina Simone met My Baby Just Cares For Me.

0: Ja, van de Golden Oldie gingen we naar het jaar 1983. Dat was de Golden Oldie van deze week, tenminste. Daarvoor hadden we... Ja, gaat alles goed hier?
1: Turn on your radio. This is Good Morning Sunday with Simone.
0: Ja, ik was een beetje te snel. En jij mag ook ietsje zachter. Ik ben van apropos. Maar goed... We luisterden nu naar, we gingen van de Golden Oldie naar 1983, Dr. Scat met You Must Feel the Drive, de Martinelli Extended 12-inch uitvoering uit 1983.
2: The heartbeat of the LGBTQ plus community, PD Radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
5: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van hun partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: favorites now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
1: Dus de discoblok bestaat uit twee tracks. We gaan verder met de tweede track van het discoblok. Dat wordt er een van Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En zij is een zangeres en actrice. En deze track was in 1977 het wereldwijde hit. En zij won hier Grammy's mee en groeide uit tot een van de grootste discoklassiekers aller tijden. En je gaat luisteren niet naar het origineel, maar naar de 12-inch extended version. Het is een extra lange, duurt 9 minuten en 5 seconden. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten, Thelma Houston.

je uit en vervolgens open je de gordijnen. En dan zet je je radio aan. Dit is Good Morning Sunday met Simone.

Ja, na de extra lange uitvoering van Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, hoor je George Benson's Kisses in the Moonlight, uitgebracht in 1986 bij het platenlabel Warner Records. Nou mensen, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday, iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan door met een Free Mansion remix uit 2005, Faith Evans met Mesmerized. You ever heard about that thing?

Ja, Faith Evans, een zangeres afkomstig uit de VS, wat ik al zei. En ja, persoonlijk vind ik dit toch wel een van haar beste nummers. Maar ja, wie ben ik? Muziek is natuurlijk heel erg persoonlijk. We zijn toegekomen bij het vaste item van dit uur. Dat is de Tune of the Week. En mensen die met regelmaat luisteren, die weten natuurlijk wel dat dit of een dance track is, of een Italo. Dus ja, het is altijd moeilijk te kiezen. En ja, je kan niet iedereen tevreden houden. Dus ik zou zeggen, ja, de Tune of the Week is deze keer afkomstig van de groep Cosmic Gate. Je hoort het al een beetje kosmische geluiden. En de track heet Mirador. Enjoy it!

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Radio. Here is Johnny. Guest mix of the week. Every Saturday night on Pity Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur Pity Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: PD Radio, always. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: You're listening to Queer Classics. Every morning on Pidi.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one pride radio station. In a moment, you will hear these songs.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Radio. BD Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride-evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 uitkomt.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
3: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride-evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

These are your pride songs. These are your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of 6 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7

Hey, Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: BD Radio. BD Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride-evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

rocking at a nuclear shower. Once again in the place, it's

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: After the news, you'll hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: these are your pride songs. Only the biggest hits.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden.

0: periode. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Your choice, your sexuality. The beat of

0: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: More music. PD Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Anthem and Pride. PD Radio.
1: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen, te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: voor je favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station.
2: I'll take it all, baby doll, whatever's been weighing you down.
1: These are your pride songs. These are your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, dus de staatszender Al-Mamlaka.

0: vaarden zich vier schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben twee schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere twee ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: Amsterdam. Pidi Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio Pidi en zet hem aan. Ja.

0: Radio. Bidi Radio. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station.
3: Go get it, I'm a go-getter. Never gon' settle for second, I need a gold medal. Get up on the floor, tell me when to go. No slow jams, pumping through the speakers when I do my go-go dance.
2: These are your pride songs.

0: only the biggest hits.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken.

0: daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

funeral. No flores. No me lleven flores.

0: City.
1: Hello, Blackpink.
0: Pity Radio.

0: Rhythm and Pride. PD Radio. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: se sala vi baby.
1: Yo, feel the love, feel the beat.

Only the biggest hits. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van twee fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakt dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels

0: Here we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Yeah.
1: PD Radio.
3: Hey.
1: Feel the love.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Get ready for your favorite DJ!
8: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
9: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is deze week opnieuw aandacht voor de veiligheid tijdens Pride evenementen. Rond Pride Amersfoort ontving meldpunt Rita ongeveer 40 meldingen van incidenten. Ook werd een bezoeker door meerdere jongens mishandeld. De politie onderzoekt nog of daarbij sprake was van anti-queergeweld. Tijdens World Pride in Amsterdam komen daarom 35 beveiligde locaties waar slachtoffers van intimidatie, discriminatie of geweld terecht kunnen voor hulp. Ook was er positief cultureel nieuws. De 3 genomineerden voor het Regenboogboek van het jaar zijn bekendgemaakt. Op de shortlist staan boeken van Lianne Dame, Xilan Macrooy en Emma Zuiderveen. Meer dan 1000 lezers brachten hun stem uit. De uiteindelijke winnaar wordt eind juli bekendgemaakt tijdens Pride Amsterdam. In Polen heeft president Karol Nawrocki 2 wetsvoorstellen tegengehouden die ongehuwde stellen meer wettelijke rechten moesten geven. De voorstellen zouden ook koppels van gelijk geslacht mogelijkheden bieden rond gezamenlijk bezit, medische informatie en de uitvaart van een partner. De regering heeft waarschijnlijk te weinig steun in het parlement om het presidentiële veto ongedaan te maken. In Botswana is een homostel naar de rechter gestapt om het verbod op het huwelijk voor paren van gelijk geslacht aan te vechten. Het koppel kreeg eerder geen toestemming om te trouwen en werd door ambtenaren naar Zuid-Afrika verwezen. Botswana schafte de strafbaarheid van homoseksuele relaties eerder al af. Maar het huwelijk is nog altijd uitsluitend beschikbaar voor een man en een vrouw. In de Verenigde Staten heeft de regering Trump een regeling voor queerkinderen in de pleegzorg officieel ingetrokken. De regeling moest ervoor zorgen dat hulpverleners voldoende kennis hadden en dat queerjongeren in een veilige en ondersteunende omgeving werden geplaatst. Politici en belangenorganisaties waarschuwen dat kwetsbare jongeren hierdoor vaker terecht kunnen komen bij pleeggezinnen die hun identiteit niet accepteren. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
9: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
9: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

In het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Hallo.
3: Jouw iPhone wordt nog cooler met de Pidi Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de Pidi Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar Pidi Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: De Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. These are your Pride songs.

0: these are your pride songs.
1: I'm sorry.
0: Only the biggest hits.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden.

0: Het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: feel the love. Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: radiodeur. Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor het laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Did I really just forget that melody?
3: No, I'm

0: or your pride songs. These are your pride songs. Only the biggest hits.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.
2: Yeah, no, no, no, no, no, no.

0: Feel the love. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. These are your Pride songs.
3: Be my serotonin. Tell me why lies. Touch me like a secret. No one knows fine.
2: These are your Pride songs.

0: Only the biggest hits. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: We've got the perfect mix for you. This is PD Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdag.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.

0: Here we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: or your pride songs. These are your pride songs.
1: I wanna dance in the lights. I wanna rock your body.
0: Only the biggest hits.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Get ready for your favorite DJ!
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

Radio. Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: rhythm and pride. PD Radio. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad. Dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

keep on calling me.

0: for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one pride radio station. Or your pride songs.

0: these are your pride songs. Only the biggest hits.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Madonna.
1: Hi, this is Madonna.
0: Pity Radio.

0: Daily Radio. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad. Dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station.
6: Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel.
5: These are your pride songs.

Only the biggest hits. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond...

0: Avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Feel the love.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on Pity Radio.
1: Warme dagen, zwoele nachten en muziek die daarbij hoort. Dit is jouw zomerradio.
2: Pity Radio.

0: se salavi, baby.
1: The love of Amsterdam. PD Radio.

Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond.

0: Only the biggest hits. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.